0: Tim van Egmond.
1: Zaterdagmiddag 1 uur geweest en tot 4 uur weer de Miamigo Top 50. Vandaag een hele bijzondere. Het is 31 augustus 1974. Veronica en Noordzee stoppen, maar Miamigo gaat door. Miamigo zendt op 1 september 1974 de Miamigo Top 50 uit. En die gaan we vandaag ook behandelen. De Miamigo Top 50 werd op verschillende dagen en soms op verschillende tijden uitgezonden. Dan weer tussen 11 en 3 op zaterdag. Op zondag tussen 2 en 4, tussen 1 en 5. Nou, noem het maar op. Wij kozen dus uiteraard voor 1 en 4 uur. 1 september 1974, zoals ik al zei. Dat is het jaar en we gaan ze aftellen van 50 naar nummer 1. En in deze Miamigo Top 50 van 1 september 1974 vinden we 6 stipnoteringen en 5 nieuwe. En op 50 vinden we zo'n nieuwe.
0: Nieuw.

Stylistics. You make me feel brand new in de derde week van 46 naar 47. Op 46 vinden we de Striking Team met Striking. In de vierde week, ze kwamen van 45. Plaatje niet aanwezig. Het is niet anders. U kent het verhaal ongetwijfeld wel. En op 45 komt binnen. Nieuw. De heer Rubets en Tonight.

Marvin Hamlisch en The Entertainer. Stationair op 44 in zijn zesde week. Een rustig pianospelletje. En dat is noemen ze wel eens stilte voor de storm in dit geval. En dan komen we ze tegen op nummer 43. In de vierde week. Vanaf 42 afkomstig. The Sweet. En de 16's.

Trams en Where Dare We Go From Here in de zevende week van 39 naar 42 gezakt. We hebben nog een zakker op nummer 41 en die komt van nummer 36 in de negende week. Art Sullivan en Revoir.

0: men komt langs Vlaamse wegen, overal komt men Frans Vlaming tegen. Frans Vlaming, de specialist voor bouw, verbouw en inrichting van uw woning. Magazijnen Frans Vlaming te Oost-Rozebeke heeft alles in voorraad aan de voordeligste prijs. Zoals isolaties, hout, plastic, dakbedekkingen, riolering, draad- en afsluitingen, ramen en deuren, garageboxen en kantonpoorten, plafondbekleding, decoratieve platen en kunstdijken balken, bekledingsplaten en plancetten voor binnen en buiten, alle vloerbekleding, behangpapier en verf. Voor meerwaarde van uw woning aan de voordeligste voorwaarden, magazijnen Frans Vlaming te Oost-Rozebeke. Ook uw specialist met gratis besteldienst en kredietmogelijkheid.
1: Nieuw.

0: Rolling Stones. Nieuw binnengekomen op nummer 40. En eigenlijk hoort er nog iets anders bij, hè? Jawel, er hoort eigenlijk dit nog bij. Het is een stipnotering, dus die motor die hoorde er zeker wel bij. Maar goed, we hebben hem toch even bij deze gedraaid. Even een overzicht van 50 naar nummer 40. Près de toi van Paul Savers. Die staat op 50, bleef op 50 staan in zijn tweede week. Peter Koelewijn en zijn Rockers, Veronica Sorry, nieuw op 49. En op 48, Montemorro en Louise... Van 47 afkomstig in zijn vijfde week. The Stylistics, You Make Me Feel Brand New in de derde week van 46 naar 47. En op 46 The Streaking Team en Streaking. En ze staan van de vierde week en komen van 45 af. Nieuw op 45 The Rubettes Tonight. En op 44 stationair Marvin Hamlisch en The Entertainer. In de vierde week de suite van 42 naar 43 met de 16's. En dan gaan we nog even verder kijken natuurlijk. Art Sullivan met Revoir in de negende week van 36 naar 41. En net op nummer 40 de Rolling Stones. It's only rock and roll, but I like it.
1: Nieuw.
0: Nummer 39, Paul Da Vinci. And your baby ain't your baby anymore. En met recht ook een stipnotering.

Nederlander die verhuisd is naar Frankrijk en daar scoort hij hit na hit. In Nederland wilde dat niet helemaal lukken, maar in Frankrijk uiteindelijk wel. Cizérom en Simoa in de tiende week van 29 naar nummer 38 gezakt. En dit is wel een Nederlander die gewoon in Nederland is gebleven en wat hit heeft gescoord in ieder geval. In zijn negende week van 25 naar 37. Nick McKenzie en in Old Mexico.

Detox. Evidently. 8 weken in de hitparade. 21 naar 36. Ik zei het al in het programma, we hebben 6 stipnoteringen en 5 nieuwe. En we hebben er weer eentje op nummer 35. Eigenlijk helemaal niet verrassend als je het gaat beluisteren. De Mi Amigo Boys. En het strijdlied van Mi Amigo. Nieuw.

Meliepark, Adinkerke, de pannen aan de Belgische kust. In wereldpremière... Het papegaaiencircus. De muzikale watersymfonie. Het fascinerende exotarium. Een sprookjestuin uit duizend en één nacht. De adembenemende keverbaan. Meliepark, Adinkerke...